de tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

we staan erbij voor mobiel station. UCQ, nieuwe CB-band, dan bestaan we voor mobiel station.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 6:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: PD7 Hotel Tango.
1: PD7 Hotel Tango, PA2WDR, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Ja, ik zat een beetje lekker mee te luisteren, dus op deze repeater. Dat doe ik wel vaker. Dus oké, operator naam is Hans. Dan praat gelijk wat makkelijker bij deze PD7 Hotel Tango.
1: Ja, PD7 Hotel Tango, PA2WDR. Naam is Wilco. Wilco Kutia is nu op camping De Duinhoeven in Zeeland. En ik probeer mijn maat te pakken te krijgen uit Terneuzen. Maar die echt lukt niet. Ik denk misschien dat hij hier naartoe komt. Dus ik zeg af en toe even een kiertje. Maar goedenavond.
0: Ja, inderdaad. Ook een hele goede avond. Nou, komt er netjes overheen. Goed te verstaan. Dus geen enkel probleem. Het QTA hier is Zoeterwoude-dorp. Dus dan weet je dat ook gelijk bij deze. Ja, nee, het komt er netjes overheen. Geen probleem.
1: Nou, dankjewel, hè. Dankjewel. Nou, ben ik blij om dat het werkt, hè. Ja, even kijken. Ik zeg gelijk even mijn tabletje op mijn laptop starten. Even kijken hoe... Ja. Nee, oké, joh. Nou, dit gaat goed, hoor. Ja, ik zit in Haamstede in Zeeland. Dat is naast Renesse. Misschien wel bekend over.
0: Het is niet... Ja... De laatste tijd kom ik wel wat vaker inderdaad in Zeeland. Daarvoor wat minder, maar de laatste keer, de afgelopen vakantie, zat ik in Kamperland. Dat is op Noord-Beveland. Dus toen zat ik met mijn kleinkinderen daar. Dus aan de bovenkant, dus zeg maar net onder de Oosterscheldekering. Dus die komt daar aan land. Dus ja. Dus daar ken ik het wel van. Renesse, ja, ken ik natuurlijk uiteraard ook. Ik ken de eilanden natuurlijk uiteraard wel. Dus ja, nou ja, op ieder geval, ik neem aan, je bent daar nog op vakantie, of tenminste, dat neem ik aan.
1: Zo, de reclame. Ja, ik ben op vakantie. Jawel, ja. Ik ben... Een weekje zijn we er even tussenuit, joh. Even een weekje hier naartoe. We wilden eerst naar de Ardennen gaan. Naar de Ardennen, maar dat doen we altijd vliegvissen. Ja, dat gaat niet. Het is te weinig water, dus dan lukt het niet, hè. Dan gaat het even niet, gaat hem even niet worden dan. Dus maar ja, houdt niet op, maakt niet uit. Dan gaan we lekker even hier naartoe, joh. Even een weekje er tussenuit. Ja, even kijken. Papa Delta 2 Echo Lima. Chris, ben je ook QRV over? Maar ja, oké. Ja, dus vandaar het wel lekker een weekje in Amsterdam zit, joh. Ja, best wel vannacht wat regen gehad, maar de rest van de dag hebben we redelijk goed weer gehad, over.
0: PD7 Hotel Tango. Het is eigenlijk op zich, heb je het eigenlijk nog wel meegevallen. Vanochtend was het inderdaad enigszins, er zijn er wat buien gevallen. En ja, hier was ook nog rond een uur of, rond een uur of één was er ook nog wel een flinke bui. En daarna was het eigenlijk droog. Dus en ik wandel altijd erg graag hier in de omgeving. Dan neem ik meestal de portefeuille mee. En dan, dus dat heb ik wel gedaan. Dus daarna is het eigenlijk wel droog gebleven. Dus het gaat wel weer goed. Ja, het zal heel plaatselijk zijn. Hè. Het ene moment is het nat en dan ineens is het weer droog. Ik weet het voor de rest van het land, weet ik niet, maar ja, jij vertelt het nu ook dat het toch wel aardig is. Dus je krijgt het. Ja, weet je wat het is? We hebben natuurlijk een super zomer gehad. Dus ja, je kan niet gaan zitten klagen nou als het een beetje regent.
1: Nou, ik ben blij dat het een beetje afgekoeld is. Ik vind het niks anders hier zitten met 32 graden, joh. Nee, joh, vind ik helemaal niks. Nee, we hebben elkaar wel eens meer gesproken, hoor, een tijdje geleden. Ja, ook met je portefeuille. Dat ik in Spijkenissen, mijn normale locatie is Spijkenissen. Ik weet eigenlijk niet meer welke frequentie dat was, maar toen kwam jij daar ook bij, met een portefeuille. Maar ik weet niet meer welke frequentie dat was, over.
0: PD7 Hotel Tango. Dat weet ik niet meer, Wilco. Je stem is wel bekend. Als ik nou gewoon wat langer luister, dan denk ik, klopt dat wel. Dat zal best kloppen. Maar ik weet echt niet meer op welke frequentie dat was. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Waarschijnlijk was dat de repeater van Rotterdam. Ja, ik weet nou even de callname van die van Rotterdam niet. Dus, maar ja, dat klopt. Toen dat was de repeater van Rotterdam opgezeten hebben. Dus, want die kan ik hier, ja, heb ik geen moeite mee. Die pak ik hier zelfs met de portofoon. Als ik, ja, dat klopt. Dat was ook met de portofoon. Ja, dan loop ik hier gewoon de zoek naar mijn woude. Als ik gewoon een beetje in de polder loop, joh, die van Rotterdam, die komt, ja. Ja, dat gaat heel goed.
1: Ja, dat was het ook, hè. Dat was het Pieter Rotterdam, inderdaad, ja. Want twee maanden geleden, drie maanden geleden, denk ik dat het was, met mijn maat John, bij de CWV. Helaas is hij overleden, maar nog, daar zat je geloof ik ook wel eens mee te praten uit Vlaringen. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt ook. Die heb ik inderdaad ook wel eens gesproken. Ja, nou ja, gecondoleerd, ja. Ik weet het, die dingen gebeuren natuurlijk uiteraard. Ja, daar doe je natuurlijk heel weinig tegen. Ja, dat klopt. Die heb ik inderdaad ook wel eens gesproken. Zeker, ja, ik durf het bijna met zekerheid te zeggen.

0: dit moment, dus ik weet niet of je mij nog hoort.
1: Ja, ik hoor je nog luid en duidelijk.
0: Oké, okay. Ja, ik had een beetje het idee, ik denk of er een carrier op stond, maar goed, dat maakt er verder niet uit. Dus, nee, ik hoor, die laatste doorgang hoorde ik.
1: Oké, okay, even kijken wat maat is. PD2EL, PA2WDR.
2: De tijd.
1: Ja, wat probleem met zijn antennes, dus nou, helaas. Oké, okay, Hans, ik ga het even loslaten hier. Hey, bedankt voor het uitkomen. Ik ga nog even wat doen. Ik ben net even het badhuis geweest. Lekker gedoucht. Dus ik ga even wat te drinken pakken. En kijken of ik nog even die kijkdoos aan kan krijgen hier. Hè. Ja. Ga ik even tv kijken. Hey, bedankt man voor het praatje. En misschien tot later. Hè. En we horen elkaar wel vanuit spreken is over.
0: Is goed, Wilco. Ik vond het even een leuk uur zo. Dus oké, okay. Ik zou zeggen een hele fijne avond. Jou belt rusten voor straks. En we spreken elkaar. PD7 Hotel Tenco Curix.
1: 73, tot de volgende keer. Bye bye.
3: Alfa, hey, Foxtrot Kilo.
1: QRZ, Foxtrot Kilo.
3: Goedenavond, het is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo Mobiel. De 2 in Langbroek in de provincie Utrecht. Microfoon retour. Ik dacht dat jij Wilco was, hè? Klopt dat?
1: Wilco, hè? Klopt, Frans. Mijn naam is Wilco, PA2WDR. En nu op het zomer QTA, weet je, de vakantie in Haamstede in Zeeland over.
3: QSL Wilco. Nou, dat gaat goed, hè. Ik rijd op het ogenblik tussen Langbroek en Doorn. Nee, wacht, Doorn. Koten. Langbroek en Koten in. Ik ben op weg naar mijn QTH. Ik ben verenigingsavond geweest. En ik rijd even heel langzaam. Ik weet ook niet waarom. Ja, als er nu en dan moet ik even schakelen, hè. Dat moet ook gebeuren. Ik rijd met een portootje in de auto. Een 10 watt komt eruit, een Katrijn-antennetje midden op de hoek van de auto. Ja, en volgens voor deze repeater is dat meer als genoeg, Wilco. Van PA2FK, ik ben alleen je call sign even kwijt hoor, die weet je zelf natuurlijk heel goed.
1: Ja, PA2FK, PA2WDR, de West-Duitse Rundfunk, ja, Whisky Delta Romeo. Ja, oké, okay, Frans. Ja, nou, dat portefeuille doet het perfect hoor. Ja, je komt er goed doorheen. Ik heb geen idee welke repeat, ja, ik weet dat het Utrecht is, maar waar die in Zeeland opgepakt wordt. Ik was vanavond of vanmorgen, waren we in Maldegem, in België, moesten we even zijn. En daar kon ik ook over deze repeat werken. Dus dat, ja, hij zal best wel goed zijn. Ik denk dat hij ergens in Middelburg staat of zo over.
3: Toen is al welkom. PA2WDR, ja, dat moet ik even goed onthouden, hè? Van PA2FK. Nou, de repeater, tenminste, ja, het is natuurlijk P3UTR, maar het werkt voor zeer waarschijnlijk via Goes. Want, een maatje van mij, die, even schakelen. Nou, dat moet ze nu nou gebeuren, hè? De schakelen van die olieroeren van die auto. En een maatje van mij, die woont in Terneuzen. En ja, dat gaat altijd via Goes, dus ik neem aan dat het van jou ook via Goes gaat. Dat, maar ja, je schijnt het aan de piepjes te kunnen horen, hè? Ja, deze, waar ik werk natuurlijk, dat gaat ook rechtstreeks naar UTR en via IJsselstein. In Utrecht, dat is niet zo ver hier vandaan natuurlijk, hè. Het zal een kilometer of 25, 30 zijn, hooguit. Ik ben op weg naar mijn homecutia, Wilco, en dat is Tiel in de Betuwe. Ik moet zo meteen nog met dat pontje overvaren, Wilco. PA2WDR, PA2FK.
1: Ja, PA2FK, PA2WDR, tuut, hoor ik. Ja. Oké. Nou ja, dat is van een stukje varen, joh. Ja. Ik heb 42 jaar gevaren. Ik ben met pensioen, heerlijk. Ik ben al 4,5 jaar thuis. En het bevalt me prima, ja. We kunnen van alles doen wat we willen. Dus lekker met de caravan mee aan weg, weet je, met de caravan. Kom ik eens mee, met z'n tweeën zijn we. En een vetantennetje meegenomen. Op hangen aan de masje, naar een boom. En ook nog die Comet GP5. Die staat er wel met een masje aan, ja, gewoon stop zijn. Ik denk 5 meter nog niet eens. Ik heb niet meer delen bij me. Nee, ik had er meer hand meegenomen. Maar het moet maar 5 deeltjes doen, nou, dat gaat goed. Dus ja, de radio die ik werk is een ICOM 7100. 7100. En ik zit gewoon ja, de maat te modelleren. Dus ja, de ALC zat dik binnen in de streepjes. Dus dat gaat helemaal goed, denk ik. Ja, nou, dat zal niet goed zitten, joh. Nou ja, zie je ook niet zo ver vandaan. Dus dat gaat goed over.
3: Doe zo, Wilco. Nou, het spul werkt goed. Ik meen te horen een heel licht brommetje, maar dat wil niet zeggen dat het bij jou vandaan komt, hoor. Het kan ook hier vandaan komen, hè? Uit je porto. Ik heb wat moeten klooien met die microfoon namelijk, want dat wil namelijk niet op een relais. Ja, vreemd genoeg, als een spel zo open is, dan kan je de PVT-schakelaar niet gebruiken met de microfoon. Vreemd genoeg, maar het is zo. En heb wat moeten rommelen en klooien, dus dan doet hij het wel. Ik zei het alleen dat het audio een stuk zachter is. Daar merk jij natuurlijk niks van, maar dat merk ik wel aan de ontvangst. Hè. Dan is de audio zachter. Het ontvangstsignaal blijft natuurlijk gewoon hetzelfde, sterker. Alleen, ja, audio is wat minder. Nou, dan kunnen we gewoon dat ding ook harder zetten, hè. En dat gaat dus ook. En dat zal waarschijnlijk het brommetje veroorzaken, Wilco. Maar ja, misschien komt bij jou vandaag geen idee. Het is, ik moet heel goed luisteren, wil ik het horen. Dus het is absoluut niet storend. Goed, ik rij ondertussen al in wijk Beduursteden. En dat betekent dat het pontje behoorlijk dichtbij is al. Hè. Nou, weer even in de olie roeren. Het tondertje. Maar het pontje is alweer dichtbij, Wilco. PA2WDR, PA2FK.
1: Ja, PA2FK, PA2WDR. Ja, prima toch? Nou, dan ben je ook bijna thuis, joh. Ja, dan ben je ook weer lekker bijna thuis. Ja, ik moet even wachten tot zondag, maar dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Als ik wil, ben ik binnen een uur thuis. Ja, zover is het hier vandaan niet. Nee, het is het dam over. En dan nog een eilandje. En dan ben ik op mijn eigen eiland, hè? Ja, of voor in de putten. Dus, nou, het is allemaal zo gebeurd, joh. Maar Frans, ik ga hem loslaten als je het niet erg vindt. Ik ga nog even kijken op mijn maat. Nou, je reageert niet. Dan ga ik even kijken of ik de kijkdoos aan de gang krijg. Ik ga eens even kijken of dat lukt, hè. Ga ik eens eventjes nog een drinkje pakken. En dan mag je eventjes kijken of ik wat kan ontvangen hier. Want het is erg druk op de camping ineens. Iedereen zit natuurlijk gelijk de week te kijken, dus dat... die wifi wil niet echt lopen, geloof ik.
3: Doe zelf, Wilco. Nou, jij wil eventjes wat andere dingen doen. Geen probleem. Ik ben bijna bij het pontje. En dan moet ik nog een kilometer of 10 aan de bank ook thuis. Zeg, 73. Bedankt voor het QSO. Ik weet niet of het net een stukje misschien van het relais afviel. Want ik ging op een tunneltje door. Hè. Dan kan het natuurlijk even ervan afvallen. Goed, Wilco, 73. Graag tot de volgende keer. PA2WDF, PA2FK.
1: PA2FK, PA2WDF. Frans, groetjes. Fijne avond nog. En tot de volgende keer. Bye bye.
3: Wilco, hi.

Gerard van PH2FK. Ik kan helaas niks van maken. Het is alleen maar een beetje gefluit wat ik hoor en gepiep. Helaas.

De tijd. Het is nu 10:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

0: stop in an echoing hotel. QRV, aan dit wel.
1: Goedenavond, P1HRZ van PA2FK Mobiel. Ik rij ondertussen in Tielwad, 1HRZ2FK.
0: Oeh ja, dat komt er goed uit, hè? Mobiel. Goedenavond. Ik heb ook gelijk bij Nel ook maar goedenavond zeggen, want het is allemaal naast je zitten, neem ik aan. Goed, Frans. Nou, jij mee eens rustig naar huis toe. Hoor ik je zo meteen wel. Als je dat hoor in Tiel rijdt, dan ben je bijna thuis. PA2FK van P1HRZ.
1: Zo, P1HRZ, PA2FK. Nou, een minuut of 10, dan hoor je me weer, Hans. Ik zou zeggen, tot zo.
0: Ja, is goed, Frans. Nel, ook goed. Hoor je zo meteen wel, hè. Weer retour uit Hoofddorp. Wacht even. Oké, we gaan het zo horen. Hai, hai.
1: Hey, tot zo. Hai, hai.

0: Ja, dat heeft dan even geduurd. Dit is Papa Alfa 2 Foxtrot Kilo.
1: Ik was hier even een beetje de Holland opruimen, het bureau een beetje met kaarsen, dus zo doen we Frans ook een hele goede avond, hè. PA2FK van PE1HRZ.
0: Doe zo wat, PE1HRZ, PA2FK, even een bekend geluid laten horen. Dat is een bekend geluid. Ja, vanavond een verenigingsavond geweest in Amersfoort, dat is vreselijk gezellig. En ik ben natuurlijk weer een stuk wijzer geworden. Wat het werken aangaat via relaisstations, hè. digitaal portofoontje en dan een hotspot en je kan al die relais werken. Maakt niet uit of het nou D-Stars, C4FM is of noem maar wat, of DRM. Maakt allemaal niet uit dat. Dat is allemaal eens goed te doen. Dat is natuurlijk een hele leuke bijkomstigheid. PA1HRZ, PA2FK.
1: Is dat softwarematig, Frans? Met de computer dan... Ja, je maakt dan los. Dus... Dan hangt daar je PC aan vast, neem ik tenminste aan. Ga je zo?
0: Hij gaat niet via de computer. Ja, het is een computertje. Die hotspot, er zit een Raspberry Pi zit erin. En en dat gaat gelijk dan op internet. Dus eigenlijk maak je met een portofoontje een verbinding van een paar meter. Die hotspot. dat is eigenlijk wat je doet dat. En de rest gaat via het internet, hè. Maar voor hetzelfde geld krijg je bijvoorbeeld ook zeg maar, een repeater in Amerika werken. Dat gaat net zo. Dus dat is een leuke bijkomstigheid dat. En ook een hele makkelijke oplossing. Maar dat gaat natuurlijk geen definitieve oplossing worden, kun je zo.

0: Alleen een carrier, geen audio.
1: Nee, ik werd gewoon net verplot genoeg, volgens mij. Ik had wel gewoon audio, Frans, dus anders heb je nou ook geen audio.
0: Nou, nu wel. Nou ja, of de heer Kreet loopt wel een, laat me zo zeggen. Maar je hebt gehoord hoe dat werkt?
1: Ja, dat heb ik gehoord. Maar mijn vraag was eigenlijk, die Raspberry, is dat een bestaand ding wat toevallig op een Raspberry werkt? Of is dat een ontwikkeld ding wat amateurs bedacht is, Frans, ga je gaan?
0: Ja, min of meer, hè. Die Raspberry Pi, daar zit natuurlijk een stukje software in. En ja, en dat verbind je eigenlijk met internet en dan, ja, en dan eigenlijk een wifi-verbinding, hè. Dus dat is het eigenlijk al. Dat noemen ze dus die hotspot. Maar die Raspberry Pi, dat is natuurlijk gewoon een bestand, eigenlijk een, ja, net zoiets als een Arduino, hè. Net zoiets. Zou het ook mee kunnen, denk ik. En dan de software erin natuurlijk al. 1HZ, 2FK.
2: CTCSS-toon is 77 hertz.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar dan moet je... Arduino nemen met wifi erin, hè. En de Raspberry's, die hebben bijna allemaal wifi erin zitten, hè. In ieder geval die picootjes, die hebben ze dan toch zeker, hè. Dus, en dan blijft het dan weer lekker klein natuurlijk. Wel ja, nou, we gaan die ontwikkeling wel is op de voet volgen, Frans. Ik vind dat wel grappig eigenlijk, hè. Niet dat ik het continu zou gebruiken, maar gewoon te kijken hoe doen ze dat nou. En is dat misschien een leuke optie voor onderweg, hè? Ja. En dan is het misschien een leuke optie, hè? Want wifi, dat... ja, dat heb je dan meestal bijna overal, hè. Dus is er wel wifi in de buurt, hè. Als kun je altijd zelf toch een hotspotje maken, dat kun je natuurlijk ook natuurlijk doen. Maar dan wordt het dubbel op, hè. Ja. Ja, maar mijn telefoon ontvangt mijn porto niet, hè. Dus dat is dan ook weer. Ja, we gaan horen hoe dat precies in elkaar steekt, Frans. Ik ben wel benieuwd, hè. Ik vind het wel leuk. PH2FK van P1HRZ.
0: Curaçao had P1HRZ. PH2FK. Nou, dat ga je zeker horen. Het is in ieder geval zo... Kijk, dat portootje, dat is gewoon zo'n zo heel simpel ding, hè. Van een paar tientjes. En dat is het dan, hè. Dus, zo'n Hitera of zo, weet je, dat is ook goed. Als het maar zo'n digitaal ding is, dat is wel noodzakelijk. Nou, die dingen kosten tegenwoordig ook geen donder, hè. Die heb je ook voor een paar tientjes, drie, vier tientjes, zo'n ding. En dan ben je al klaar, hè. Ja, en dan... ja, hoe het verder precies gaat, dat... dat moet ik allemaal nog ondervinden natuurlijk, hè. Dat begrijp je, want er werd vanavond even zo'n stortvloed aan informatie over me uitgestort, dat ik natuurlijk even achter me op moest krabben, ja. Want ja, er was er ook een zei, daar begin ik niet meer aan, daar ben ik te oud voor, ja, nou, dat kan. Maar dat schiet ook niet op natuurlijk, hè. Nee, het is natuurlijk een hele goede oplossing voor als je geen antenne hebt staan, dan wel niet mag, weet ik veel of niet kan. Dat is natuurlijk een oplossing, hè? Want het is ook een beetje remote control, hè, laat ik maar zo zeggen, maar dan naar een repeater had. Zo zit het eigenlijk in elkaar, 1HRZ, 2FK.
1: Ja, kijk, maar ik heb wel ongeveer een idee hoe het zou moeten werken. Ja, ja. Ja, nee. Vind het leuk. Ja, dan kunnen we altijd nog eens eventjes... te oud zijn we nooit natuurlijk, zeg ik altijd maar, wat een flauwekul. We kunnen er nog altijd nog wat bij leren, zeg ik altijd nog wel, hè. En qua techniek is, blijft het altijd leuk, hè. Ja. Goed, Frans. Nou, hè. Als je de motorrol ook nog meegenomen gehad, of niet, is dat weer een andere afdeling? Dat kan ook zomaar. 2FK, 1HRZ.
0: Ik vraag me even, Howard. Ik miste hem even.
1: Ik zeg, had je de Motorola ook al meegenomen naar de vereniging, of nog niet?
0: Ah ja, dat had ik al gedaan. dat grote buizending. En nog een fototoestel met een hele vrachtlenzen. Ja, dat had ik gewoon dubbel. Joh. Ik heb dat allemaal gekregen. Nou, kijk, en die grote linie, die ga ik sowieso niet meer gebruiken. Ik gebruikte hem hier al niet. Ik gebruik hier eigenlijk alleen maar dat transistor-eindtrapje. Die grote linie met die buizen, nou, die gebruikte ik sowieso al niet. Dus die is daar in de verkoop gegaan, die is verkocht. Opbrengst naar de vereniging. Ik heb dat ding ook uiteindelijk maar gekregen. Nou, dat fototoestel met die, dat is een digitale spiegelreflexcamera met een stuk of vier zoomlenzen erbij. Ja, dat is allemaal echt onvoorstelbaar. Ook gekregen. Dat is weer uit een erfenis gekomen. Nou, ik heb, en dan kreeg ik er twee, hè, met lenzen. Ja, niet te geloven. Dus één heb ik gehouden, de nieuwste, de grootste, die heb ik gehouden. En die andere, die heb ik in de verkoop gehouden, die is ook verkocht. Had. Dus ik ben daar alweer vanaf. 1HRZ, 2FK.
1: Ja, kijk. Ja, even op, hè. Ja. Is mooi werk voor ons. Dus, Allee, ja, dan ben je zo, krijg je je spullen toch nog die je over hebt, altijd weer nog een goede bestemming, Frans. Dus dat er gaat, is dat weer helemaal geregeld, hè. Maar de Motorola die was al bij diegene die hem zou programmeren, of niet? Dat vergeet ik er tenminste uit.
0: Je moduleert hem een tikje hard. Ik verstond het ook niet goed, hè. We gaan echt een oplossing doen. Want dan versta ik het wel. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook door alles te maken met die getergde oortjes van mij. Even het koptelefoontje aansluiten. Zo. Dat was net oorschelpje was uit elkaar gevallen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat ik hem te hard heb laten vallen. Maar goed, nou is het weer in orde. Nog even de vraag gehouden had, nou gaat het wel goed.
1: Hallo, hallo, hier ben ik weer. Nee, ik had eigenlijk een vraag eigenlijk. Of een Motorola al bij degene was die hem zou programmeren, dat had ik eigenlijk gevraagd, Frans. Maar ik begreep eruit dat die ook al onderweg was.
0: Ja, die is er ook, die heb ik erachter gelaten. Die Motorola. Dat gaat gebeuren. Dat, nou ja, ik ben over 14 dagen ben ik daar weer. Volgende week niet natuurlijk, maar over 14 dagen ben ik daar weer. En dan ga ik er al horen hoe ver die is, hè, en wat ze gaan doen. Ik heb gevraagd, zet in ieder geval een relais erin. En nou ja, dat gaat wel gebeuren hoor. En ik hoor het wel wat. En als er nog vragen zijn, dan weten we het natuurlijk gauw genoeg, hè. En het is zelf ook zo van, kijk, als het echt passen wordt, dan kan ik er gewoon even naartoe gaan. En degene die dat dan regelt, even een afspraak te maken, hup, en dan wordt het zo ingezet. Het gaat wel goed komen, als hij naar huis zet, 2FK.
1: Nee, hoortje, prima, nee, vast hartstikke bedankt, hè, dat, sowieso. Ja. Ik ben benieuwd als het, als voor de rest zo hard en best. Is een best wel leuk die kleine setje. Nou, ik denk dat het leuk voor in die camper. Stop het dat mooi in die camper. Een klein rijmond en is je erop en dan zijn we klaar. Hè? Dan is het gebeurd. Nou, toen jij op die bouwvingertjes. Ja, dat wordt het toch ook niet hè? In die camper. Hè? Ja, af en toe dan. Ja, vroeger toen de NOS nog de volle sterkte had en we gingen dan richting België. En dan zet ik hem altijd aan en dan was er altijd wel wat te horen op die paal. En, ja, ik kon af en toe wel eens goed lachen, dus ja. Dus dat was wel lachen. Maar dat is tegenwoordig, dus... af en toe hoor je er wel eens wat, maar de leuke verhalen hè, en de anekdotes die hoor je. Dus, maar ja, dat maakt ook niet uit. In ieder geval ben je toch weer wat mobieler, hè. Ja, je bent altijd mobiel natuurlijk, maar die telefoon die gaat natuurlijk ook overal mee. Dus je kan, je bent altijd te bereiken, hè, dus daar gaat het niet om, hè. Maar zelf door de lucht gaat altijd weer, vind ik altijd leuker, hè? Goed zo. Nou, vandaag ook niks gedaan aan de aan een hobby. Helemaal niks. Ga morgen gaan we eventjes naar Zoetermeer toe. Ga ik even bij mijn zus even kijken. Die had nieuwe keuken, dus daar gaan we eventjes koekeloeren. En die was afgelopen zondag jarig, dus dan doe ik er nog even dunnetjes over, hè. Dus dan heb ik mijn neus ook weer even laten zien, hè. Ja. Dus dan zijn we woensdag, denk ik, weer thuis, hè. Dus dan raak ik hem in ieder geval een paar vingertjes mee. Dus dan kan ik in ieder geval misschien nog wat, wat werken, hè. Dat weet ik niet, hè. Maar dat ga ik wel proberen. Goed, Frans. Dat even, dat... hoe was het met jou? Want toen was de volgende vraag eigenlijk 2FK 1HZ.
0: Dat is de volgende vraag, want het hikte weer even het signaal en dat gebeurt wel vaker, maar dat was hem net tijdens die vraag.
1: Ik zeg, hoe was het met die ontien?
0: Nou, ik vind niet best, mag ik het zo zeggen. Het gaat eigenlijk precies zoals we verwacht hadden. Ik zou er verder niet over de frequentie over uitweiden, maar dat kunnen we op de 1800 MHz portofoon wel even doen. Had 1HRZ, 2FK.
1: Ah, dat komt wel dan. Hè, dan moet je niet alle, hoef je niet alles eroverheen te gooien, dat is flauwekul. Dus, nee, dat doen we dan al via de porto, hè. 18 MHz porto. Nee, dat is goed. Ja, dat komt wel. Als we een keer even tijd hebben, dan doen we dat wel even Frans. Nee, voor de rest had ik, ben ik ook niet aan frequentie verder geweest. Vandaag zo eventjes naar de Belgiek gereden om even, even een beetje te tanken. Dat moet wel ook af en toe gebeuren. En dan kunnen we morgen richting het Zoetermeers even. Dus wat doen de Frans? Papa Alpha 2 Fox, Papa Echo 1 Hotel, Romeo Zoel.
0: Zo, HP 1 AZ, PA 2 FK. Ja, ik heb wel wat gedaan. Ik wel. Ik dacht eerst van, nou, het zou vandaag, tenminste volgens de voorspellingen, zou het een hele regenachtige dag worden. Dat is het dus niet geworden. Nee, absoluut niet. Eigenlijk, eerlijk gezegd, is het best een hele aardige dag geweest. Ja, het heeft vanochtend even geregend. Even een beetje, ja. En aan het eind van het ook een beetje mooi verder. Overdag was eigenlijk best een aardige dag. Het zag er wel eens dreigend uit hoor, maar goed. Dat daar gelaten. Wat ik gedaan heb, ik ben natuurlijk met die Moscerino bezig geweest. En nu kan ik hem gewoon via de HFZ. Kan ik hem laten seinen, cv'en en ontvangen ook. En nou wil ik nou kan ik dus als ik de KX3 gebruik, kan ik zelfs gewoon via de pc het intoetsen wat ik wil. Dat kan. Dat is geen probleem. Maar dan gebruik ik een stuk van de software van die KX3. Nee. Ik moet een stukje software nog hebben van, en dat vind je natuurlijk vrij simpel, op internet. En dat moet dan cw vanaf het keyboard via die Moscerino op elke set kan doen. En dat is natuurlijk gewoon mogelijk. Ik moet alleen even kijken welke het beste kan gebruiken. En even hoe ik dat het beste aansluit. Dat is natuurlijk ook nog even een dingetje. Maar het is een kwestie van even verder doorzoeken. Dan komen we er wel uit. Want ik kan natuurlijk gewoon, maar ik beheer het cw niet, maar gewoon met, ik kan tekens ingeven. Geen probleem vanaf die Moscerino. Zo, hup, elke set. En ik kan het ook decoderen, allemaal. Alleen ik beheer het cw niet. Dat is het grote punt. Tenminste, niet goed genoeg. Ik kan wel wat zijn hoor, maar dat is. dat vergt nog even een stukje training, had.
1: CQ is het enige. Dat lukt toch? Meer ook niet.
0: Wat zei je?
1: Nou, het is niet beter dus. Het is ook niet beter en ook niet slechter, of wel?
0: Het klinkt erg hol. Het klinkt erg hol. Eigenlijk zou ik ook zeggen, ik denk dat je hem te hard uitstuurt. Die zet, ik denk dat de microfoon, of heb je compressie in staan? Dat zou toch kunnen?
1: Nee, ik heb nu even de mic even opgezet. Ik heb even andere microfoon. Ik heb de MC30 er even aangezet. Oh, SM30, sorry. Ik denk misschien ligt het aan die SM6. Ik denk dan zet ik die 30 er maar even op en dan kijk of dat beter gaat. Ik heb even de mic even wat teruggeschroefd, Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Ah, precies. En nou klinkt hij een stuk frisser. Nou klinkt hij een stuk beter, hoor. Want het klonk hoog en echoachtig. En vandaar dat ik zei van, heb je soms compressie in staan? Maar wat ik trouwens... tik het tegen de microfoon al. Misschien zei het gewoon, misschien niet. Maar wat ik even in deze doorgang niet hoorde, tot het ze nu en dan hikt, dat niet. Dan zal ik even in de gaten houden of dat met deze microfoon niet gebeurt. Nou betekent het dus dat het in die andere microfoon zit, 1HRZ, 2FK.
1: Nou, dan maar even in de gaten houden, dan maar even. Ja, dit is het oude microfoontje van de set van Ver, dus... dat moet zo. Mag goed moeten gaan. Maar ik heb er nog eentje, dus... ik heb er nog eentje. En die kan dan, die kan ik ook nog eens een keer proberen. Nog zo'n SM6, hè. Die moet dan, even, die moet nog ergens staan. Oh, wacht, die zou wel eens in de... Nee, dat kan niet. In de camper kan die niet staan. Nee, want... Dit 897 in en daar past dat ding niet op, dus die staat hier ook, zie ik ons dan. Nou, ik heb er dan nog eentje, dus dan kan ik nog een keer omswitchen als deze in ieder geval geen kuur vertoont, Frans. Goed, allee, nou, we houden het even in de gaten en dan horen we het vanzelf wel. Maar er wordt ook steeds gerotzooid over die repeater heen, lijkt wel, hè? Of de draaggolven af en toe gewoon op zijn. Dus, maar ja. Allee. Ik zou nog niet aan frequentie geweest vandaag, dus niks gedaan. Dus, nou ja, gauw klaar. PA2FK, P1HZ.
0: QZL, P1HZ, PA2FK. Nou, deze doorgang, die hele doorgang, perfect. Geen hikje erin. Goed verstaanbaar, dus prima. Deze, dit is hartstikke goed. Houd daarvan houden. Ja, en wat ik zei, ik was dus met die Moscerino bezig geweest, hè. En, ja, en dan via de KS3, ja, dan kan ik het helemaal keurig, hè. Dan kan ik zitten, dan kan ik gaan zitten CW, hè. En ik kan antwoord geven, ik kan het teruglezen, dergelijke. Maar dat was niet de bedoeling op die manier te doen. Maar het kan wel. Dus, let op. Ik ga zo'n CW ook beginnen nog, ja. Het wordt steeds gekker natuurlijk bij mij, hè. Maar ik wil het toch wel, houd toch wel een beetje beheersen. Ik beheers het gewoon te weinig. Ja, zeker, dat is wel te doen. En een aantal letters, die kan ik ook, dat is ook geen probleem. Maar het gaat langzaam.

0: Maar ik vind het wel leuk om dat uit te vlooien, Art. En dat is natuurlijk ook wel een dingetje, hè. Gewoon kijken van hoe krijg je het voor elkaar. En ja, en zoals je weet, CW heb je daar natuurlijk niet zoveel voor nodig, hè. Als je om het minst om een verbinding te maken, hè, dat gaat over het algemeen vrij makkelijk uit. 1HRZ, 2FK.
1: Ja, prima Frans, PA 2FK, PI1HRZ. Je hoopt dat dit nou goed gaat. Even die andere. De andere SM6, dus. Dus als deze dan kraakt, dan kraken ze alle twee. Dus dan gaan we heel gauw klaar dan. Ja. Goed Frans. Nou, dat blijft toch, achteraf gezien, blijft het toch een leuk ding, hè, die Marcelino. Hè? Ja. Die Marcelino. Ja, nou, je hebt dan nog mogelijkheden genoeg. Dus ja, je moet eigenlijk. Het moet een ondersteuning zijn, hè. Dan, want je moet niet proberen. Ja, je kan natuurlijk wel met die Marcelino wel een verbinding maken. Maar dan moet je eerst meelezen en dan later via de toetsenbord weer terug. Dat kan natuurlijk wel, maar. Dan is dat net zoiets als PSK 31, hè? Ja. Eerst gauw verlezen en dan. En dan heel snel terugtypen, hè? Ja. Dus. Maar als je dan in ieder geval wat. Als CW. Kan, dan kun je in ieder geval. Half om half doen, Frans. PA 2FK, P1 HRZ.
0: Ja, dat. Kijk, er zit in dat ding zit ook trainingsprogramma's. Je zit er ook in, hè? En. En hij functioneert dan eigenlijk, hè, als een pedal, hè. En dat de bovenkant aanraken, dan geeft hij punten. De onderkant, tussen de, laten we zeggen, tussen duim en wijsvinger. Een wijsvinger, dan geeft hij de punten en de duim, dan geeft hij de strepen. Dus kijk, zo kan je al heel makkelijk, kan je al zo al bezig gaan, hè. En nou, we zeiden, er zitten trainingsprogramma's in. En dat schijnt ontzettend goed te werken. En dan kan, zelfs zo'n onbedoelde ziekte, dan kan dat ook nog leren. Hè? Nou, ik ben benieuwd. Ik vind het wel leuk hoor. En het hoeft allemaal niet zo snel te gaan. Het hoeft helemaal niet. Dat, kijk, en dat lezen, dat die Marcelino, die decodeert dat ook gewoon. Nou, als al gaat er eentje met 40 woorden per minuut, dat maakt niet uit hoor. Hij schrijft het gewoon keurig mee. En dat doet hij heel netjes. En je kan ook in dezelfde snelheid, kan je antwoorden. Alleen, ik kan dat niet. Dat is de andere kant, hè. Ja, en dan kan je natuurlijk via het keyboard van, kan je dat doen, hè. Ja, en nou is het ook zo, ik kan ook op de, op die 7610, kan ik een keyboard aansluiten. En dan kan ik ook rechtstreeks, dan kan je ook CW, alleen het teruglezen, de 7610 heeft geen decoder daarvoor in zitten. Wel een coder, maar geen decoder. Ja, en dat zou ik dan met die Marcelino kunnen doen. Zou ook nog kunnen, moet ik alleen een los keyboardje erbij nemen. Wat dat met een USB-aansluiting. Nou, die dingen die haal ik bij de Aldi meestal af. 1HRZ, 2FK.
1: Hey, AC Dion. Ja, ja. Goed, Roos. Ja, ja. Wat laat ik nou nog zeggen? Nee, ik wou nog wat terug zeggen, maar ik weet het niet meer. Dus, nou ja, dat schiet eigenlijk wel weer te binnen, Frans. Dus, ja, maar ze, oh, wacht, die, over die zijsleutel met die punten en die strepen, ja.

0: Maar die retrofie die pedelaars, die hebben dat er ook. Die doen precies hetzelfde. Dus de ene kant de strepen en de andere kant de puntjes. Dus dat zou heel snel zijn en dan. Dus, maar dat moet je ook in je vingers hebben. Dus, en dat moet je ook geloof ik leren. Want dat dan moet je ook tegen zo'n trainingsprogramma aandoen. En dan toch minimaal in de eerste tijd toch dagelijks doen eigenlijk. Hè? Lees maar een half uurtje of een kwartier. Maar je moet gewoon elke dag doen, hè. Dan krijg je er, maar je moet niet urenlang gaan zitten daar, want dat wordt helemaal niks, hè. Het is gewoon korte dingen, elke dag hetzelfde, hè. Dan heel langzaam steeds uitbreiden, hè. Ja, met zo'n peddelaar gaat dat goed natuurlijk. Nee, ik heb geen peddelaar, ik heb alleen gewoon sleutel. Ik heb nog een Jonker, nog wel nog. In leeg en groen. En dan nog een kleintje die je op je knie klemt met een klem. Maar dat is ook niet bijzonder. Dat was die van de GSC-9 geloof ik. Had ik er nog eentje van, kon ik toch tegen. Dus goed, allee. Vandaar nog meer. Nee, voor de rest had ik ook verder niks van. Dan toch eens even kijken hoe we dat een keer zo'n peddelaar op de kop tikken. Voor de leukte gewoon proberen. Hè. Dan, ja. Nou, weet ik, Marcelina, zat hij er bovenop of zo? Of dat kastje, daar zat dat ding aan. Wat op internet zag tenminste, dus zo doen de Frans. PA2FK, P1HRZ.
1: Ja, sowieso. Hier zet hij gewoon aan, hè. Het zijn gewoon twee, hoe zou ik het zeggen eigenlijk? Tiptoetsen, min of meer, aan beide kanten. Zit hij op 10 minuten kan je zo peddelen. Ik dacht, dat werkt goed. Dat werkt trouwens heel erg goed. En wat jij zegt, zo'n sleutel die je op je knie klemt. Ik heb een amateur gekend in Geldermalsen en die was echt een oude marconist. Die zat gewoon, die deed ook, die het ook op zijn knieën. Die had ook met zo'n klem, had hij hem op zijn knieën zitten. En zat hij gewoon met je te babbelen en in de tussentijd maakte hij verbindingen. Ja, met een snelheid van 30 woorden per minuut, hè. Echt werkelijk waar. Ik heb nooit gesnapt hoe die dat kon. Maar die man deed dat, hè. En het heeft heel lang geduurd voordat hij een microfoon had. Ja, hij had die niet, hij had gewoon een sleutel, daar deed hij alles mee. Maar een microfoon, nou dat heeft echt heel lang geduurd dat. Ik denk, ik heb hem zeker een jaar of 10, 15 gekend. En nou eigenlijk het laatste jaar, had hij een heel enkele keer een microfoon gebruikt. Die man is helaas al lang silent key. Ja, dat was echt een cw'er, hè. Die kon gewoon in punten en strepen praten. Dat ging heel makkelijk bij hem. Had hij nou een ZWFK.
0: Ik ken er nog zo eentje. P1 en zo. Tom die doet dat ook zo, hè? Die doet dat ook zo makkelijk, hè? Ja. India 3, uniform Tango Roman. CPC Westcone is 37. Wel ja. Maar dat zijn de marconisten, hè? Van vroeger, hè? Dus die zaten de hele dag achter die sleutel. Nou, dan word jij niet zo snel van je apropos afgebarst. In het begin me zo waarschijnlijk wel, maar daarna ook niet meer, hè. Want dan, dan ga je in ieder geval overal dwars tussendoor, hè. Ja. Want dan filter je nog de piep, de puntjes en de streepjes filter je nog uit het gesprek, hè. Dus, ja. Zodoende, Frans. Goed zo. Ik heb eigenlijk ook niet zo gek veel meer. Dan sturen we maar voor het Tour van Stel je K1HZ. En in ieder geval vanmorgen heel veel goed aan El. Dat in ieder geval. Heb ik dat alvast gedaan. 2FK1HZ.
1: Ik heb vast voor haar terug. Maar ik zal het zeker overbrengen. Ja, ik weet dat Tom het ook kan, hè. P1 en zo. En degene die ik kende. Dat was PA0TKM. Ja, die is... Die is ook helaas al een poosje QRT, of Silent Key, maar ja. Ik weet niet of Tol het nog zo beheerst, hè. Nou moet ik wel zeggen, dat soort mannen, die verliezen dat meestal niet zo snel, hoor. Misschien dat het tempo iets achteruit gaat, maar daar kunnen wij altijd wel heel veel van leren, hè, wat dat dan gaat. Ja, en die lui die horen het ook in de ruis, hè. Dan horen ze nog de piepjes waar wij al denken van, hoor ik nou een punt of een streep, hoor ik eigenlijk wat? Hun horen dat gewoon. Ja, dat is kwestie van jarenlange training natuurlijk, hè. Dat zal wel heel lang duren voordat ik dat weer ga weer, maar ik vrees dat dat niet meer komt. Dat is de leeftijd denk ik toch, David, aan. Nou ja, maar goed, we gaan het op een andere manier gaan we dat toch zeker oplossen. En dan kan je toch een CW-Q zo voeren. Ja, je wordt natuurlijk steeds handiger natuurlijk, hè, omdat de snelheid, hè, om die erin te krijgen, daar word je natuurlijk steeds handiger in. Ja, en je kan met deze set natuurlijk, en dat kan die KS3 ook, kan je in break-in, full break-in, je kan semi-break-in werken. Kijk, en dan is het alleen een kwestie van kijken op je schermpje wat de tekst terugkomt. En je typt gelijk je antwoord en dat ding zijn het gelijk ook weer, hè. Zo kan het ook af. En ik weet ook wel dat heel veel van die mannen die je zo hoort, hè. Als je iets... veel verbindingen, die worden op die manier gemaakt, hoor, dat moet ik wel zeggen. Maar behalve die Engelsen. Ik zat vanmiddag, toen was me dat ding bezig, hè. En ik zat op 40 meter elkaar een kuur zo van een Engelsman mee te kijken. Nou, die zit er gewoon een compleet koffiepraatje te houden. Dat lees je dan mee, hè. Dan zie je ook de fouten die erin komen, hè. Sommige dingen van... ja, tot ze heeft ook een beetje aan het plakken zijn, dat ook gebeurt ook. Maar die Engelsen die zitten vaak gewoon hele koffiepraatjes te houden. En dan denk je, ja, via CW, hè, dat is ook toch wel een heel leuk om dat mee te lezen had. Jij was nu ook eens bezig met een decoder, hè? Is dat al voor elkaar gekomen? Had 1HRZ, 2FK.
0: Hij ligt ergens op de plank, ergens in de kast ligt hij ergens. Maar sinds dat ik hierheen gegaan ben, heb ik daar niks meer aan gedaan, Frans. Ik geloof dat hij zo goed als bijna helemaal in elkaar stekt. Een aantal draadjes na nog. Ja, voor mij wel. Ja, nee, ik had hem al aardig in elkaar zitten, dus... Maar ik zal hem binnenkort weer eens even op gaan zoeken. Dan kunnen we misschien tegen elkaar aan zeuren nog een keer in CW, hè. Ja. Zo doen de Fransen ook wel een grapje. Goed. Afgelopen vrijdagavond was er weinig te beleven op 2. In ieder geval SSB niet. Weinig gehoord. Eén station heb ik gehoord. En die kwam heel eventjes opzetten. Dat ik hem kon verstaan. Een paar woorden. En daarna zakte dat weer weg en... Over het algemeen heb ik niks gehoord. Verder Frans, dat er eventjes van afgelopen vrijdag. Dus, voilà. Ik zal wel eens op gaan zoeken weer die mosterdcode. Hij zit in het kastje wel, want het kastje zo was helemaal klaar. En het display zit erin en de hele berg bedrading is klaar. De print ligt erin, dus het zal voedingen aansluitingen moeten maken nog. Kleine dingetjes nog eigenlijk, Frans. Maar ik ga wel even aan het de week al eens eventjes om opzoeken en ook eens kijken wat ik, hoe ver ik achterloop. Ik zei PA2FKP1HRZ.
1: Kuzawa P1HRZ, PA2FK. Ja, ik begrijp eruit, hij is nog niet functioneel. Nog niet. Op een HNA. Nou, afgelopen vrijdagavond, ik heb wel geluisterd en ik kon echt meerdere stations volgen. En dat verbaast me, ik had het eigenlijk niet verwacht. Want mijn antenne staat, die ik nu gebruik, die staat gewoon te laag. En aan de verkeerde kant van het huis ook nog eens een keer, hè. Dus ik had het eigenlijk niet verwacht, maar ik denk dat een stuk of vier hoorde. Ja, ik denk het wel. Een stuk of vier, vijf, maar... ja, het was natuurlijk nog wel erg zacht hoor, maar ik kon ze wel verstaan. En ja, dan denk ik, dan kan ik wel proberen in te melden, maar als het allemaal op het randje is, hè, dan is dat voor die mannen daar ook niet prettig natuurlijk. Hè. Het moet wel een beetje redelijk verstaanbaar blijven. Dus ik denk dat het een beetje op het randje was, maar ik kon er inderdaad wel een aantal horen. En dat verbaasde me. Ik had verwacht eigenlijk dat het 0,0 zou zijn, maar... dat was toch zeker wel aan de orde af. 1HRZ, 2FK.
0: Ja, Frans, PA2FK, P1HRZ. Ja, ik hoorde hier wel wat natuurlijk, maar alles was onverstaanbaar. Eén station die kwam eventjes opzetten. Misschien draaide hij toevallig zijn antenne deze kant, langs deze kant. Zelfs QXC heb ik helemaal niet gehoord, dus... En meestal hoor ik hier altijd wel vrij rap altijd, maar die had ik ook niet gehoord. Dus nou ja. En we dachten eigenlijk, Norbert, dan hoor je allemaal nog die andere repeaters door deze repeater heen gaan. Dus ja, nou misschien dat er toch vanavond weer wat condities zijn, hè? Ja. Ja, niet dus. Nee. En hij was ook op de bank. Hij dacht, ik ga even lekker onderuit op de bank even. Ja, daar viel zijn oog dicht. En hij werd geloof ik om een uur of twee 's nachts nog wakker geloof ik of zoiets. Oh ja, kan je ook hebben. Ja. Dan heb je het toch nodig, hè. Dat zeg ik dan maar weer, Frans. Oké, micro gauw retour, 2FK, 1HRZ.
1: Ja, als je zo in slaap dobbelt, ja, dan heb je het nodig. Dat is een ding wat zeker is. Hè? Nou ja, ben benieuwd hoe het verder gaat lopen. Ik ga het verder met die mosserine nog uit vogelen. En... ja, kan dat ding van jou, kan die ook signalen geven, Ad? En dan bedoel ik eigenlijk van tot die contact, hè, een aan-uit contact, is eigenlijk het, de functie van de sleutel overneemt. Kan die dat ook, dat ding?
0: Nee. Nee, volgens mij niet, want hij heeft alleen maar één ingang. Want hij gaat gelijk de filter zien. Ik doe het even uit mijn hoofd, hè, dat ik even de tekening even voor me hou. Maar niet een iets dat hij... Nee, dat doet hij niet. Nee, daar moet ik dan weer heel iets anders voor creëren. Ja, daar zou ik dan iets anders voor moeten maken dan... of nog een nanootje nemen en dan en daar dan weer de CW aan maken. En dan kan ik het natuurlijk wel weer in die andere terug, in die andere uitdiener weer teruglezen natuurlijk. En dat dan weer wel natuurlijk, hè. Ja, ik kan ook gewoon een toontje maken dat ik zelf zijn, dan ziet hij dat natuurlijk ook. Maar daar kan ik geen tekst in voeren, dus dan is dat ook al niks. Nou, eens kijken wat er nog meer voor mogelijk is, Frans. Maar die mogelijkheid zat er sowieso niet in. 2FK1HRZ.
1: Dank u wel. 1HRZ, 2FK. Ja, wat natuurlijk wel op jouw set zit, minstens die 7300, daar zit wel semi-break-in en full-break-in. Dat zit er wel op. Dus dat betekent gewoon van, ja, dan zou je... Ja, wacht eens even. Want jij hebt ook een USB-ingang erop zitten, hè?
0: Ja, zo'n printerpoortje is dat, ja. Klopt.
1: Dat is niet alleen een printerpoortje, daar kan je meer mee, hoor. En daar kan je volgens mij ook een keyboard op aansluiten. Zo'n, van de firma Aldi, dan wel van de AC Tion. Zo'n keyboardje kan je erop aansluiten. En, dan kan je, in feite kan je dat ook al zijn, hè. Nou, maar als je dan kan decoderen, ben je al een heel eind dat.
0: Ja, maar wacht even, ik heb hier alleen maar zo'n vierkant aansluiting, hè. Dat is de USB. 7300, ik zit even te voelen achter. Ja, dat is zo'n... ja, maar dat is een USB-aansluiting, dus dan moet ik hier vandaar naar een USB-aansluit-stekkertje, een contra-stekkertje gaan, dan kan ik daar gewoon een keyboard in steken. Ja, keyboards heb ik hier nog wel genoeg, dus dat zal wel het probleem niet zijn dan, Frans. Ja, je moet dat LD7300 nog helemaal uitpluizen, wat er nog meer gewonnen kan met dat ding, joh. Er zijn al zoveel mogelijkheden in. Dus, dan moet ik het allemaal nog uitzoeken. Oké, nagaan heb ik nog helemaal. Zover was ik nog helemaal niet. Verhuizingen ertussendoor en dan van alles ertussendoor. Ja, nou ja. Maar geef niet, dat komt allemaal vanzelf wel. Ja, er zit er ook op voelbreken in, zit hier ook in, ja. Ik kan een LCW gebeuren doen. Ik weet niet of het decodeert nog. RTTY wel, dat wel. Dat weet ik wel. Maar CW, ik moet dat ook even door het menu heen wandelen. Dan kan ik dat wel zien van PA2FK1HRZ.
1: Net zo zijn bij die set van mij, decoderen kan hij niet. Hij kan het wel coderen, en dat kan hij wel. En dat kan hij van mij ook. Dat zou voor jou ook wel kunnen. Alhoewel het niet dezelfde zijn, maar goed, de mogelijkheid is ongeveer hetzelfde. Hè? Dus ik verwacht dat hij voor jou dat ook kan. En, maar ik weet je van uitzoeken. Ja, ik heb aan de voorkant heb ik 2 USB-poorten zitten. De achterkant ook nog. Ja, ik kan helemaal alle kanten uit, maar dus de mogelijkheden genoeg had. Ik ga even een spaar geel halen beneden, kunnen we zo?
0: Ja, is goed, Frans. Nou, ik eens even kijken waarom 7300 het niet doet. Niet doet. Als je de min daarnaast ligt, dan gaat hij dat echt niet doen, hè? Naast, tegen naast accu's, hè? Ik zie het, hé, je ziet daar een oog liggen. Daar hebben we natuurlijk een touwtje bij gestoken. De moertje eraf gehaald en dan is hij eraf geschoten en niet opgelet, hè? Ja, ik denk, hoor, hij moet gewoon aan kunnen opzetten. Dat staat altijd stand-by altijd, dus oké, nou. En als je een paar geel halen, Laat ik even die 7300 weer aansluiten. 2FK, 1HRZ.
1: Kun je zelf horen, mezelf, ja.

0: Alfa 2 Foxtrot Kilo Retour.
1: Ja, Ina, zet eens op. Zit even te koekeloeren. Dit moet toch ergens... Rustig. Oeps. Niks voor je zitten. Nou. Schat je me vooruit? Zo. Nou, wacht, zou je wel de modus CW in moeten zetten. Misschien helpt dat. Ja. Zie dan wel, jongen. Dan zal die wel enorm. Ja, zie je wel. Je hebt een Kia erin zitten. Kijken. Zegt hij.

0: sí, Einstein zelf ook nog. En laat de tekst ook nog zien. Dus dan doet hij dat ook nog, François. Deze was gewoon CQ-test, hoor. Dus zodoende als zit gewoon standaard, zit dat erin, hè. Ja. Dus ala. Oh, hij heeft toch een test P1HRZ ook nog. Ik heb er toch wel een keer ingezet, dus. Ja. Nou, dus ik heb nog wel lachen ook nog. PA2FK1HRZ.
1: Zo, en dat was de 7300, neem ik aan, hè?
0: Ja, ja.
1: Ah, precies, dat zei ik al, want dat doet, dat kan deze set ook, hè? Dan zal jij het ook kunnen, dat weet ik eigenlijk haast wel zeker, een keyboardje erop aansluiten. En dan kan je de tekst intoetsen. Dat kan je dan ook, alleen hij kan het niet decoderen. En dat is al zoiets. Begrijp ik echt niet waarom ze dat nou weer niet gedaan hebben. Want PSK kan hij wel decoderen. Hij kan ook RTTY decoderen, maar geen CW. Ja, en nou krijgt Maffe dat die KX3 kan het wel decoderen. Maar die kan het niet zo via een keyboard zijn, had. Ach, al. Maar ja, goed, dat... Dat kan ik dan weer op een andere manier oplossen, hè? Maar dat decoderen, ja. Dus in feite zou het gewoon moeten kunnen, had keyboardje er al. En als jij die code er aan hebt zitten, dan moet het werken.
0: Ja, dan zal dit ook wel doen ook, ja. Ja, dan moet ik moet dat toch eens eventjes, even de manual even erop naslaan, hè. Ja. Ik heb hem nog eventjes op nakoekelen. Kijk, ligt hier al? Nee, die manual ligt in de kast, hè. Dus, goed, Frans. Maar dan gaan we live pauzen dit, hè. Ja, heel leuk deze. Dus dat doet hij dan ook. Ik zat al bij die instellingen te kijken. Ik denk, ik krijg helemaal niks, joh, van dat CW, joh. En, RTTY zie ik helemaal niet voorbij komen, maar ja, je moet wel de mode kiezen natuurlijk, hè. Om daar wat in te kunnen doen natuurlijk, hè. Ja. Nou ja, we gaan het meemaken, Frans. Ja. Het is zodoende. Goed. Ik loop even snel even naar de naast, even een sanitair stop even doen. En even een goudgele rak halen en dan ben ik zo weer retour, Frans. Sorry, PA2FK, P1HRZ.
1: Ik doe zo wat, P1HRZ, PA2FK. Ik hoor je vanzelf wel.

Nou, om even kort te gaan, wat? Dat doe ik dus niet, hè. Dat doet de set dus, hè. Die kan dat gewoon helemaal zelf, joh. Ik kan 8 van die macro's erin zetten. En met die KS3 kan ik gewoon iets van 24 macro's erin zetten. Dus, maar dat, doe ik dan, dat moet ik dan via de PC doen. Hè. Dit zal gewoon die set uit ook eens een keer ingezet. Dat 1 AZ, 2 FK.

0: Ja, zijn die gewoon terug? Nee, grapje. Ja, dus ik had natuurlijk gewoon, ik ken er hier ook, ik ken er hier zo 8 inzetten. Ja, 8 memories, misschien dat er nog meer in kunnen. Maar zo in het eerste gericht kan ik 8 memory kanalen sowieso voorprogrammeren Frans PH2 FK P1 HRZ.
1: Toen zal hij ook 8 van die macro's, dat heb ik er ook in zitten. En ik heb er gewoon 2 of 3 heb ik er wat ingezet. En eens kijken, ja, dat werkt ook. Dus nou, oké, prima, dan werk ik. Maar goed, dat is nog niet wat ze helemaal willen, hè. Wat je zegt van decoderen, nou, die 73 honderds, ja, die kan dat niet. Als je de nieuwste hebt, de 73, de MK2G, als je die kan het wel. Dat heb ik tenminste zitten lezen. Die zou het wel kunnen. Dus dan kan je helemaal gewoon zo mee gewoon zitten werken. Als een keyboardje er al naar hartstikke idee. Je kan al aan met die handel. Goed. Nou weet ik, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Als ik kijk naar de kwaliteit van de decoder in de KF3. Nou, die is best heel aardig. Maar die Wasserino is echt een stuk beter, hè? Dus ja, daar zie je toch wel duidelijke verschillen in natuurlijk, hè. Ja, en wil ik zeggen, kijk, je wil natuurlijk alles in één keer in één apparaat kunnen, maar ook die processors die erin zitten, die zijn toch op een gegeven moment ook beperkt, hoor.
0: Ja.
2: De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds.
0: Ja, dat is goed. Ze kunnen niet voor die grote processors. Waarschijnlijk hier stoppen om vanwege de ruimtegebrek natuurlijk, maar je moet natuurlijk wel rekening houden dat die processors al sowieso al heel erg klein zijn. En dat ze dat. Ik weet niet of ze hem helemaal benutten, dat ding, hè. Dat zal wel niet, maar. Misschien. Zou deze met een aantal updates misschien ook wel kunnen ontvangen. Ik zit even naar die 2000 te kijken. Of die dat dan wel kon, dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik helemaal niet of die dat kon. Oh ja, die gaat niet aan. Aan de voorkant. Sta ik aan de voorkant weer te douwen. Die heb ik al een tijd niet gebruikt, hè. En dan. De knop aan de voorkant, die doet het niet, hè. Dus. Moet achteraan zetten en uitzetten, die 2000. Maar moet ik er nog eens een keer naar gaan kijken wat dat is. Want als ik hem dan uitdruk, dan zie ik wel het display. Of dan stopt hij heel even met de ontvangst. Dan is hij even stil. Maar als je even 2 tellen wacht, dan komt hij weer terug. Hè. Dus hij gaat ook niet uit. Ook dan het display gaat ook niet uit. Dus ik denk dat er iets met die. Maar daar moet ik nog eens een keer rustig naar kijken. Kijk, zo doet het ook goed hoor. Schakelaartje aan de achterzijde. Daar gaat hij niks mee aan en uit, dus. Goed, Frans. Nou, jij mag weer uit de 73. Ja, die van Ver, die is eigenlijk nog een ouder type, eigenlijk in principe. Ja, die kan dat helemaal niet natuurlijk. Ondanks het prijskaartje wat er aan hing. Voor die tijd. Ja, kon hij dat ook niet?
3: Nee,
0: Artie, die wijken niet echt niks mee, dus... Ja, allemaal weer met aparte kastjes erbij, hè. Nog weer wel, hè. Maar ja, maakt ook niet uit. Kijk, zo vaak doen we dat ook weer niet, dat... Al die digitale modus, dus dan hebben we het ook weinig zin om dat helemaal uit te breiden. Als je het nou toch regelmatig gebruikt, dan zou ik zeggen, oké. Dat geldt hetzelfde eigenlijk voor dat SSTV eigenlijk. Dat is wel leuk. Mijn oude pc'tje hier, wat hier onder de tafel staat, dat werkt daar perfect op. Vond mijn kastje ook nog weer met pt-filtertjes erin. Nou, dus klik ik zo aan de set eraan en dan kan ik zo meekijken. En weer terug, hè. Dus je kan twee kanten op dan, hè. Dus, nou ja. Maar dat is dat dan, Frans... Ja, dat is met dat spul is eigenlijk, zo doe je het een tijdje en dan duvel je het weer aan de kant. Nou, dan gaan we weer gewoon ouderwets met de micro weer van slag, hè, aan slag, hè. Dus totdat je weer eens een keer zin en gelegenheid hebt, dan pak je het weer eens op, hè. Ja. Goed zo. Nou, ik ga hem een keer naar Tiel sturen. Daar heb ik het ook heel zachtjes voor gezien, Frans. Papa Alpha 2, Fox, Trot, Kilo, Papa Echo 1, Hotel, Romeo, Zulu.
4: Please limit your transmission time.
1: Ik zweer de koers. Prachtig. Maar goed. Ja, je weet ook, denk over die digitale modus, hè. Ik noem het trouwens geen eens digitale modus, hoor. Ja, het is gewoon analoog, hè. Maar we maken er blokjes van. Maar we zenden het gewoon analoog uit, hoor. Maar goed, je weet wat erover denkt, over PSK en dergelijke. Ja, daar vind ik eigenlijk weinig in zitten, hoor. Dat, je zet het aan en je loopt weg, hè. Met een FT8 is dat nog erger. Dat PSK is ook alleen maar tegen macro's aan te ouwe hoeren. Dat vind ik ook niet opschiet. Ja, en SSTV, ik heb het ook gedaan hoor. En plaatjes oversturen, ja. En ja, daar heb je een paar foto's gestuurd. Ja, ja, erg. Ja, leuk. Ja, verdorie, komt wel een fotootje terug ook. Of een, zo'n niet-zeggend fotootje wat je zelf ook verstuurt. Ik krijg ook zoiets vrij terug ook, hè. Dan staat erop nog even op best 73. Ja, geweldig. Nou ja, oké. Ja, dat is, net waar je zegt, dat het leuk en dan kiep je het in de hoek en dan heb je het weer gehad, hè. En, ja, nou, en ik vond de zogenaamde digitale mode vond ik al helemaal niks. Nee. Maar het cv, dat vind ik wel wat aardig. Hè? Dat heeft tenminste wat. Want dan kan je tenminste gewoon... Je kan er verhaal over zijn, hè. En, je kan het puur zo maken. En dan kan bijvoorbeeld FT8 eigenlijk niet. Ja, je kan één of twee regels krijgen sturen. Nee, het gaat, hè. En dan krijgen we zelf een keer antwoord van... Ja, je bent ontvangen daar. En dan zegt ze, ik heb een verbinding gemaakt met Australië. Ja, nee dus. Maar goed... Dat terzijde. Nee, dan vind ik met CW, dan heb je tenminste nog wat meer. Want dan ga je tenminste ook gewoon echt een QSO voeren. Hè? Dat kan. En hij kan als alleen maar rapportjes uitwisselen is 599. Nou, dan ben ik ook gauw uitgekeken. Want dan krijg je een contextmark in mijn mond. En daar hou ik niet van. Als 1 HZ, 2 FK.
0: Ja, dat is de ellende met die modus, hè. Dan zijn er wel een hoop die dan gezellig meedoen. En er zitten alleen maar rapportjes uit te versturen eigenlijk. Hè. Daar zie je helemaal niet op te wachten dan. Nee, het mag toch wel iets meer wezen dan 5 en 9, hè? Ja. Ja, dan. Dat vind ik dan weer wel, hè? Dan mag toch wel iets meer. Maar ja. Bij dat FT8 en FT4-8 en gaat zo maar door, al die FT'tjes. Dat is helemaal geen QSO maken meer. Die computer doet zijn werk. Ja. Je hoeft er nog niet bij te zitten. Je kan erbij gaan zitten hè, voor de show, maar je kan net zo goed weglopen. En dan later ga je kijken wat er aan de hand is. Dus nee, dat is ook mijn dingetje niet. ATV, dat is dan wel aardig. Dat is dan wel leuk. Dan maak je nog tenminste een fatsoenlijke verbinding. Ja. Dan heb je in ieder geval nog wat te vertellen, hè? Ja. Ja. Dan kan je nog eens wat laten zien. Het is allemaal uitvreemd. Dus dat vond ik van ATV dan weer hartstikke leuk, hè? Dus nou ja. Goed voor ons. Ja, zo blijft het altijd wat natuurlijk, hè? Ja. Goed, voordat die vriendelijke van weer tegen me begint te mopperen, dan ga ik de microfoon weer gauw retour doen. PA2FK P1 HRZ.
1: Ik weet je ooit

0: dat is er nou een nadeel, hè. Als je niet uit Utrecht komt, hè, dan mag je er niet over werken. Zijn ze weer aan het zouden bieten gehad?
1: Nou, er staat continu een carrier staat op die repeater, dus ik heb hier continu signaal staan. Dus af en toe laten ze me even vallen. Dus vandaar dat ik jou niet meer hoorde.
0: Oh, flauwe rotkoel. Nou ja, goed. Als ze de repeater wil hebben, het mag voor mij hoor. Dat is zo moeite mee had.
1: Ik ook niet. Nou, gelijk naar jou zwaaien, hè. In ieder geval heel veel goed, hè, 73. Goed aan heel morgen. Gaan we elkaar vanzelf wel weer spreken. Frans PA2FK af en uit. P1HRZ.
0: Doe zo wat. Groetjes aan Wil uiteraard. 73. En we gaan elkaar inderdaad vanzelf spreken. Groetjes. Ai, ai.
1: Ai, ai, Frans.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: 6 bij adres.
1: Was je helemaal nou met?
0: Stap half van die functie van half 8 tegen 3 uur. Even een testje om te kijken of het werkt. Maar het lijkt te functioneren.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.